0: Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Dit was...

0: De headlines uit het nieuws. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de Straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het

In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: de headlines uit het nieuws. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeers.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig, in de middag wisselen zon en

0: In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.
1: Dit was...

0: En de headlines uit het nieuws. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Ude zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. En de bewoners van achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
1: Dit

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meeste zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had 2 handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft er rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt in de loop van de dag een band met meer bewolking over het land. In het noordoosten kan daar lokale lichte bui uitvallen. Het wordt iets minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dan 21 graden op de Wadden, 24 graden in het midden, tot lokaal nog 28 graden in het zuiden. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. De bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De vrouw had twee handgranaten naar de mis meegenomen. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd door 10.000 mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt in de loop van de dag een band met meer bewolking over het land. In het noordoosten kan daar lokale lichte buien uitvallen. Het wordt iets minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dan 21 graden op de Wadden, 24 graden in het midden, tot lokaal nog 28 graden in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt in de loop van de dag een band met meer bewolking over het land. In het noordoosten kan daar lokale lichte bui uitvallen. Het wordt iets minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dan 21 graden op de Wadden, 24 graden in het midden, tot lokaal nog 28 graden in het zuiden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Niet eerder stroomde er bij Lobit zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer aan de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: is ieder jaar hetzelfde. Ik wil naar Sint-Anne en ze gaan naar Spanje. En wat doet ze dan voor de Ambras?
1: Mijn god, ze zei zo geren broen zes. Alle dagen dat je zag van,
2: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan. En souvenirjes kopen, nog zo

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdienst rukte massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt in de loop van de dag een band met meer bewolking over het land. In het noordoosten kan daar lokale lichte bui uitvallen. Het wordt iets minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dan 21 graden op de Wadden, 24 graden in het midden, tot lokaal nog 28 graden in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Niet eerder stroomde er bij Lobit zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

tear, save my soul. I can feel coming troubles in the air.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweedegraads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechte rijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt in de loop van de dag een band met meer bewolking over het land. In het noordoosten kan daar lokale lichte bui uitvallen. Het wordt iets minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt dan 21 graden op de Wadden, 24 graden in het midden, tot lokaal nog 28 graden in het zuiden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. De gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. Het weer nog, vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechterrijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, plaatsje op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij de machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaanoever 108 keer aangevallen of gehinderd. Dat meldt de Palestinian Journalist Syndicate. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland, bij de grens, controles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. De temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden.

0: headlines uit het nieuws. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Het zuidelijk deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Kouvaras, op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Op een camping in Dorst, gemeente Oosterhout, is gisteravond na een schietpartij een zwaargewonde man aangetroffen. En vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaanoever 108 keer aangevallen of gehinderd. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland, bij de grens, controles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel aan Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaan de files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk, 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht, ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermals een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50. Vanuit Zwolle naar Apeldoorn, 7 kilometer file tussen Heerde Zuid en Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden.
1: Dit

0: headlines uit het nieuws. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Het zuidelijke deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaande files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk, 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht, ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50. Vanuit Zwolle naar Apeldoorn, 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogst aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemerleveld nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden.

0: headlines uit het nieuws. Bij een van de grootste Oekraïnse droneaanval sinds maanden op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. Het zuidelijke deel van de Rijn wordt daardoor vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie in de Ringvaartplas in Rotterdam na een tip gezocht naar een wapen. En vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven 10 minuutjes bij Graten. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35 Zwolle-Almelo. Daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemerleveld nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursites wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Paradius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn twee raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden.

0: headlines uit het nieuws. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, onderzocht NOS Stories. Bij een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds maanden zijn bij een olieraffinaderij bij de Russische stad Dneskamansk 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar het weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Dembels bij Beek en Donk is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden.

0: headlines uit het nieuws. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. En actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere op 71-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Denbosch bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90, toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde daarin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer er nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden, lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, zeker op reis. Zo'n shiny day natuurlijk. Eerst zo'n Lee Towers. Even terug naar jaren 182. De opening hier in het programma Bond van vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en dit draait lekker het plaatje weer voor u vandaag. We gaan door met hedendaagse muziek van De Bouwsa. Dit is Lose Myself.

0: Muziek van de Bouwzaar 2026. Spikvriend, nu weet ik eigenlijk met andere woorden. Dit was Lose Myself. En dat moet je vooral niet doen. Je moet jezelf wel natuurlijk in de gaten houden. Dat je nog weet wie je bent. We gaan terug in de tijd.
1: Oude munk.
0: Jazeker, 1967. Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal.

0: Ja, Barbara en de Groot, voorzitter Dex van Lennart Nijg, het land van Maas en Waal. Helemaal terug naar het jaar 1967.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonde Muziekverzameling gaan wij naar 2008 met deze van de band Leaf. Een nieuw liedje, een nieuw song.

0: En dat was deze song van Leaf. En het was een nieuwe song, de titel van het nummer. Kijken, waar zijn we aangeland in het programma? Uiteraard nog veel meer muziek. We gaan naar het jaar 2013, zie ik. En dat gaan we doen met Kensington.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dit is Home Again.

0: Jazeker, de muziek van Kensington 2013. Ja, het klinkt alweer heel lang geleden, hè? En dat is nu natuurlijk ook alweer. Voor de jongeren onder u gelijk oude meuk genoemd. Home Again was de titel van de plaat. En wat geen oude meuk is, is wat we nu gaan draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Sammy Soravia. Dit is

0: Jazeker, Spikvinter, nieuwe muziek, Sammy Soravia. Got a Get Back. Ja, en waar ze dan naartoe terug moeten, dat vertelt het verhaal niet. Mag u er zelf bij verzinnen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Bad English en Johnny Wade. Time stood still.

natuurlijk de muziek van Bad English en John Waite. 1992 kwam deze muziek uit. Time stood still. Ja, soms lijkt de tijd stil te staan. Maar dat is niet zo. We gaan op naar het half uur alweer. We gaan naar 1971. Dries Holte en Sandra Remer. Het duo Sandra en Andres. Those Words.

0: headlines uit het nieuws. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. En actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere op 71-jarige leeftijd overleden. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden, lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

3 van Mr. Mister, even terug naar het jaar 986, nummer deze. The Broken Wings, titel van de plaat. En u bent er nog steeds bij de Bonte Muziekverzameling. Jan Berg ben ik en ik ga nog lekker door met de muziek. Alissa Grace hebben we hier zo. Heen naar zijn nieuwe muziek, Bloodstream, zo heet het plaatje.

0: Alyssa Grace en haar nieuwe plaat Bloodstream. Zo heette het nummer. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Het jaar 1963. Billy Fury. When will you say I love you?

0: Ja, kort gezegd, wanneer zeg je nou een keer dat je van me houdt? Ja, meer dan 60 jaar geleden. Billy Fury, When Will You Say I Love You?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: I haven't ever really found a place that I call home.
0: Dido, Life for Rent.
2: I

0: En zo is het bij het 2003, deze opname van Dido, Live for Rent, zo heet het. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Nieuwe Nederlandstalige muziek van Femke Hengeveld. We gaan een feestje vieren.

0: Het feestje van Femke Hengeveld spreekt in een nieuw werk. En dat hoort u allemaal hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, of het ook gezellig is. Wij gaan naar 2018 met Selena Gomez. Dit is Back to YouTube.

En dat is de muziek van Selena Gomez. 2018 kwam dit uit. Back to You Too, zo heette het plaatje. En het bracht ons aan het punt in het programma dat we weer afscheid van u moeten gaan nemen. Het zit er weer op. Een uurtje lang rond op je radio toestel. Mijn naam is Blijf-Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Reageren, dat kan en mag altijd natuurlijk. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ja, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik zou zeggen, heel veel plezier nog vandaag met alles wat u gaat doen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor de klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977 met Andy Gibb. I just want to be your everything. Daar nog een nieuw werkje. Jimmy Johnson en Wasting Time. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Shirandy Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Denbos bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirandi Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Watching every

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateerde uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met gemiddeld 24,9 graden Celsius. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. Er zijn 9 verdachten aangehouden. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Lokale autoriteiten melden nu al tientallen doden. En Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigden in Ommen boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de Nationaal Conservatieve Partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Yabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateerde uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond, muziekliefhebbers, en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. We sluiten de dag af met een gezellige prijzenparade. Een spelelement vol muziek, verrassing en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op een leuke prijs. Zet het volume wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is... Hier zijn drie leuke meerkeuzevragen die goed meer passen bij de Hollands muziekprogramma. Welke

Is het André Hazes senior. Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl. Met je naam, je telefoonnummer, het adres waar we het allemaal heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welk artiest scoorde de hit Leef? Is dat Jan Smit? Is dat André Hazes junior? Of is dat André Hazes senior? Studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Heb je zin om deze week weer eens lekker naar de bioscoop te gaan? Dan hebben wij drie absolute aanraders voor je op een rijtje gezet. Van epische avonturen tot een heerlijke film. En dit is de bioscoopagenda van Radio Excellent. The Odyssey, de film bioscoophit van dit moment, is onder twijfel The Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het beroemde verhaal van Odysseus op indrukwekkende wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een lange reis naar huis, vol gevaren, de mythische wezens en spectaculaire veldslagen. Met onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway. En dit is een film die je eigenlijk op het grote doek moet geloven of beleven. Ook Viana trekt volle zalen. Disney heeft de geliefde avontuur omgetoverd tot een prachtige live-action film. Samen met hoofdrol Mo trekt Viana opnieuw de oceaan op om haar volk te redden. Een kleurrijke familiefilm vol humor, avonturen en natuurlijk de bekende muziek. En ideaal voor jong en oud. Dan hebben we The Invite. The Invite mag het vanavond nog iets spannender. Dan is The Invite misschien wel de film voor jou. Een onschuldige uitnodiging die langzaam in een zenuwsloop het spel vol geheimen en onverwachte wendingen. Een thriller die je tot de laatste scène natuurlijk bezig gaat houden. En dit waren dan onze filmtips voor vandaag. Welke je ook kiest, we wensen je alvast een fantastische bioscoopavond. Morgen zijn we er weer met drie nieuwe aanraders. En dit is de Radio Excellent Bioscoopagenda. Blijf luisteren naar de beste muziek.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sex Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. De president heeft een noodtoestand afgekondigd. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. En volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten met gemiddeld 24,9 graden Celsius. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee met fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Ja, we hebben gaan kijken. Wat heb je dat nou ook? Dat je even snel de weersverwachting op je telefoon checkt en dat je een half uur later ineens weer naar een video zit te kijken van een kat die piano speelt. Je bent niet de enige. We worden in Nederland knettergek van al ons schermtijd. Maar er is een tegenbeweging die op dat moment keihard groeit in ons land. De low-tech living. We ruilen de allernieuwste snufjes massaal in voor de ouderwetse alternatieven. Misschien heb je het al gemerkt in je omgeving. De offline zondag is weer helemaal terug. Mensen leggen hun smartphone een hele dag in de la en kopen weer een weer een analoge wekker voor op hun nachtkastje. Waarom? Om die constante stroom aan prikkels en notificaties te blokkeren en weer echt rust te vinden. En dat gaat best ver. In de Randstad poppen er clubs op waar je alleen nog binnen mag als je je telefoon bij de deur inlevert. En wat dacht je van een platenspeler en de papieren agenda? Die vliegen de winkels uit. Zelfs de domme telefoon, de ouderwetse Nokia, zonder internet waarmee je alleen kunt bellen en sms'en, is onder Nederlandse twintigers ineens een gigantisch statussymbool. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Zo zou je het overleven, een dag helemaal zonder WhatsApp, mail of social media? Of krijg je het idee alleen al een acute stress? Laat me het weten via studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl en schrijf eens op wat jij of jij zou overleven een hele dag zonder WhatsApp, mail of social media. Lukt dat? Dat horen we graag van je. Studio@excellentfm.nl. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: radio, excellent. Rob Holland, ja, Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga er lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Tijd voor een snelle duik in de wereld van de sterren, waar het gonst van de geruchten in medialand. Het management van Marco Borsato heeft met klem alle geruchten over de vermeende muzikale comeback ontkend. Er gingen verhalen dat de zanger in stilte aan een terugkeer werkte, maar zijn team laat weten dat daar niets van klopt. Wel moet hij in november opnieuw voor de rechter verschijnen. Desondanks kan hij rekenen op trouwe steun. Johnny de Mol liet deze week weten zijn goede vriend onvoorwaardelijk blijven steunen door dik en dun. Ondertussen raakt televisiekijker Nederland maar niet uitgesproken over de grote zomerhit Bed en B&B vol liefde. Er is namelijk een gigantisch plot twist. Totaal onverwachts heeft een negende B&B-eigenaar haar intrede gedaan in het programma om de liefde te vinden. De kijkers thuis zitten op het puntje van hun stoel en de sociale media ontploffen. Vooral kandidaat Eline houdt de gemoederen flink bezig nadat ze in de uitzending openhartig haar aangrijpend verleden deelde over het verlies van haar grote liefde. En we sluiten af met een flinke dosis gezelligheid, want de familie Bauer is in de wolken. Frans en Margriska zijn onlangs voor het eerst opa en oma geworden en baby Bauer bracht deze week een uitgebreid bezoek aan zijn trotse grootouders. En we zagen zanger Mart Hoogkamer stralen. Hij verraste zijn fans door een officieel liefdesduet uit te brengen met zijn vriendin Jennifer. En dit was het dan, het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. En heeft hij ook nog leuke tips voor ons? Of dat we denken van ja, dat zouden we eens moeten doen. Nou, kijk in ieder geval vanavond of morgen weer naar B&B voor liefde. Want dat zit natuurlijk in ons blokje nieuwsitems over de televisieprogramma's. Ja, we gaan door met muziek.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Een tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 10 augustus. Heb je geen zin om vanavond doelloos door Netflix te scrollen? Geen zorgen, want de tv-gids van dinsdagavond is natuurlijk... Ja, 11 augustus. Ik zit me te vergissen. Aangezien de dinsdag op de kalender de 11e is, ja, staat een bomvol verrassingen. Op NPO 1 zit je vanaf 8 uur traditiegetrouw goed voor een flinke dosis actualiteit en scherpe journalistiek. Schakel je om 8 uur liever over op NPO 2, dan bereid je dan voor op een meeslepende diepgaande documentaire waarin de diepte induiken over cultuur of maatschappij met een vertrouwde gids. En voor wie zin heeft in een rauwe reality-serie of een flinke dosis comedy, is NPO 3 de hele avond de plek waar je moet zijn. Dan de commerciële zenders, want dat spat de spanning weer van het scherm af. Op RTL 4 barst om 8 uur het primetime amusement los met een spelshow of een reality-hit waarbij je garandeert met het hele gezin op de bank kunt meeleven van RTL-gids in de buurt. Maar let op, want op SBS 6 trekken ze keihard ten strijde met een gloednieuwe aflevering van het populaire dating of reality show. Volgens zoek je nog meer spanning of sensatie, schakel dan over naar RTL 5, waar misdaadverslagen en spraakmakende confrontaties elkaar in een rap tempo opvolgen. Voor een goede filmavond hoef je de deur ook niet uit. Net 5 pak vanaf 8:30 uit met een heerlijke romantische feel-good movie die perfect is voor de dinsdagavond. Hou je van een zwaarder geschut met actie, explosies en Hollywoodsterren, dan stem je af op de tv-avond op Veronica. En mocht je dan allemaal gezien hebben, zap dan even naar langs SBS 9 voor een heerlijke filmklassieker of een meeslepend drama om je dinsdagavond relax mee af te sluiten. Keuze genoeg dus voor deze dinsdagavond. Ik ben benieuwd waar jij op afstemt. En wordt het meeslepen op SBS 6 of flink filmpje pakken op Veronica? App dat even naar studio@excellentfm.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten, zo overhandigden in Ommen boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Vanavond, 10 uur, openen we weer de deuren van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. 2 uur lang de mooiste en grootste hits met entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee dus van 10 tot 12. Mijn naam is Rob Holland en blijf er gezellig bij. Deze 2 uur tot en met 12 uur, het Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. We sluiten de dag af met een gezellige prijzenparade. Een spelelement vol muziek, verrassing en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op een leuke prijs. Zet het volume wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is... Hier zijn drie leuke meerkeuzevragen die goed meer passen bij de Hollands muziekprogramma. Welke artiest scoorde de hit met Leef? Is dat Jan Smit? Is dat André Hazes junior? Of is het André Hazes zelf? Als jij dat weet, stuur dan je antwoord naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. En natuurlijk wel natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Welke artiest scoorde de hit Leef? Is dat Jantje Smit, Jan Smit? Is dat André Hazes junior of is het André Hazes senior? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer, het adres waar we het allemaal heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke artiest scoorde de hit Leef? Is dat Jan Smit? Is dat André Hazes junior? Of is dat André Hazes senior? Studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Heb je zin om deze week weer eens lekker naar de bioscoop te gaan? Dan hebben wij drie absolute aanraders voor je op een rijtje gezet. Van epische avonturen tot een heerlijke film. En dit is de bioscoopagenda van Radio Excellent. The Odyssey, de film bioscoophit van dit moment is onder twijfel The Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het beroemde verhaal van Odysseus op indrukwekkende wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een lange reis naar huis, vol gevaren, de mythische wezens en spectaculaire veldslagen. Met onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway. Dit is een film die je eigenlijk op het grote doek

moet geloven of beleven. Ook Vianna trekt volle zalen. Disney heeft de geliefde avontuur omgetoverd tot een prachtige live-action film. Samen met hoofdrol Mo trekt Vianna opnieuw de oceaan op om haar volk te redden. Een kleurrijke familiefilm, vol humor, uw avonturen en natuurlijk de bekende muziek. En ideaal voor jong en oud. Dan hebben we The Invite. The Invite mag het vanavond nog iets spannender. Dan is The Invite misschien wel de film voor jou. Een onschuldige uitnodiging die langzaam in een zenuwsloop het spel vol geheimen en onverwachte wendingen. Een thriller die je tot de laatste scène natuurlijk bezig gaat houden. En dit waren dan onze filmtips voor vandaag. Welke je ook kiest, we wensen je alvast een fantastische bioscoopavond. Morgen zijn we er weer met 3 nieuwe aanraders. En dit is de Radio Excellent Bioscoopagenda. Blijf luisteren naar de beste muziek, alleen hier. Oh yeah.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Na Oekraïnse aanval op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep bestond onder andere uit kleine kinderen en kinderwagens. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. En in Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een aardbeving. De president heeft de noodtoestand afgekondigd. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de Spotlights, Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee met fascinerende reizen door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Ja, we hebben gaan kijken. Wat heb je dat nou ook? Dat je even snel de weersverwachting op je telefoon checkt. En dat je een half uur later ineens weer naar een video zit te kijken van een kat die piano speelt. Je bent niet de enige. We worden in Nederland knettergek van al ons schermtijd. Maar er is een tegenbeweging die op dit moment keihard groeit in ons land. De low-tech living. We ruilen de allernieuwste snufjes massaal in voor de ouderwetse alternatieven. Misschien heb je het al gemerkt in je omgeving. De offline zondag is weer helemaal terug. Mensen leggen hun smartphone een hele dag in de la en kopen weer een aardige of weer een analoge wekker voor op hun nachtkastje. Waarom? Om die constante stroom aan prikkels en notificaties te blokkeren en weer echt rust te vinden. En dat gaat best ver. In de Randstad poppen er clubs op waar je alleen nog binnen mag als je je telefoon bij de deur inlevert. En wat dacht je van een platenspeler en de papieren agenda? Die vliegen de winkels uit. Zelfs de domme telefoon, de ouderwetse Nokia, zonder internet waarmee je alleen kunt bellen en sms'en, is onder Nederlandse twintigers ineens een gigantisch statussymbool. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Zo zou je het overleven, een dag helemaal zonder WhatsApp, mail of social media? Of krijg je het idee alleen al een acute stress? Laat me het weten via studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl en schrijf eens op wat jij of jij zou overleven een hele dag zonder WhatsApp, mail of social media. Lukt dat? Dat horen we graag van je. Studio@excellentfm.nl. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland, ja, Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga er lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Tijd voor een snelle duik in de wereld van de sterren, waar het gonst van de geruchten in medialand. Het management van Marco Borsato heeft met klem alle geruchten over de vermeende muzikale comeback ontkend. Er gingen verhalen dat de zanger in stilte aan een terugkeer werkte, maar zijn team laat weten dat daar niets van klopt. Wel moet hij in november opnieuw voor de rechter verschijnen. Desondanks kan hij rekenen op trouwe steun. Johnny de Mol liet deze week weten zijn goede vriend onvoorwaardelijk blijven steunen door dik en dun. Ondertussen raakt televisiekijker Nederland maar niet uitgesproken over de grote zomerhit Bed & B&B Vol Liefde. Er is namelijk een gigantisch plot twist. Totaal onverwachts heeft een negende B&B-eigenaar haar intrede gedaan in het programma om de liefde te vinden. De kijkers thuis zitten op het puntje van hun stoel en de sociale media ontploffen. Vooral kandidaat Eline houdt de gemoederen flink bezig nadat ze in de uitzending openhartig haar aangrijpend verleden deelde over het verlies van haar grote liefde. En we sluiten af met een flinke dosis gezelligheid, want de familie Bauer is in de wolken. Frans en Magriska zijn onlangs voor het eerst opa en oma geworden en baby Bauer bracht deze week een uitgebreid bezoek aan zijn trotse grootouders. En we zagen zanger Mart Hoogkamer stralen. Hij verraste zijn fans door een officieel liefdesduet uit te brengen met zijn vriendin Jennifer. En dit was het dan, het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. En heeft hij ook nog leuke tips voor ons? Of dat we denken van ja, dat zouden we eens moeten doen. Nou, kijk in ieder geval vanavond of morgen weer naar B&B Vol Liefde. Want dat zit natuurlijk in ons blokje nieuwsitems over de televisieprogramma's. Ja, we gaan door met muziek.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Een tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van dinsdag 10 augustus. Heb je geen zin om vanavond doelloos door Netflix te scrollen? Geen zorgen, want de tv-gids van dinsdagavond is natuurlijk... Ja, 11 augustus. Ik zit me te vergissen. Aangezien de dinsdag op de kalender de 11e is, ja, staat het bomvol verrassingen. Op NPO 1 zit je vanaf 8 uur traditiegetrouw goed voor een flinke dosis actualiteit en scherpe journalistiek. Schakel je om 8 uur liever over op NPO 2, dan bereid je dan voor op een meeslepende diepgaande documentaire waarin de diepte induiken over cultuur of maatschappij met een vertrouwde gids. En voor wie zin heeft in een rauwe reality-serie of een flinke dosis comedy, is NPO 3 de hele avond de plek waar je moet zijn. Dan de commerciële zenders, want dat spat de spanning weer van het scherm af. Op RTL 4 barst om 8 uur het primetime amusement los met een spelshow of een reality-hit waarbij je garandeerd met het hele gezin op de bank kunt meeleven van RTL-gids in de buurt. Maar let op, want op SBS 6 trekken ze keihard ten strijde met een gloednieuwe aflevering van het populaire dating of reality show. Volgens zoek je nog meer spanning of sensatie, schakel dan over naar RTL 5... waar misdaadverslagen en spraakmakende confrontaties elkaar in een rap tempo opvolgen. Voor een goede filmavond hoef je de deur ook niet uit. Net 5 pakt vanaf 8:30 uit met een heerlijke romantische feel-good movie die perfect is voor de dinsdagavond. Hou je van een zwaardere geschut met actie, explosies en Hollywoodsterren, dan stem je af op de tv-avond op Veronica. En mocht je dan allemaal gezien hebben, zap dan even naar langs SBS 9 voor een heerlijke filmklassieker of een meeslepend drama om je dinsdagavond relax mee af te sluiten. Keuze genoeg dus voor deze dinsdagavond. Ik ben benieuwd waar jij op afstemt. En wordt het meeslepen op SBS 6 of flink filmpje pakken op Veronica? App dat even naar studio@excellent.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. En reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. Onder de groep behoorden ook kleine kinderen en kinderwagens. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

warmen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En nu, terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte het door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. En reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. Onder de groep behoorden ook kleine kinderen en kinderwagens. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond.